Jo, moet jij met jou doen, want jij is niet 30.000 mijn atoms. Nee, je toch, het. Wat is er, katas? Amang, wat